0: Het is al een paar poot uit de lunge, uit op paardo. Sissimion miongwak.
1: Yes. Ja, nee.
0: Nek.
1: Dus dat was in naast aan mijn lichtloos voor in het juni juni, bij zo'n sem kartuila zongen. Kort op had hij me in de aard, nieuw fettig te zagen. De SS ook ken ik. Nu een nazer in de sampio kon nog toos. Ik die me nog toos zoek, en daar op het toen ik toen in jaar om haar te zien. Dan bij zaak kon hij niet, ze zijn toen aan. Ook dat ik had ook een aardigheid en uitslag bij zo'n set, corner, kort daar op put. Kies hem een sexy simioen. Vind me dat eigenlijk uit het is op.
0: Zo.
1: Daar kent u hem dat zo'n naast zo'n hard te zeggen met daar kent er in de handschoen goed dat hij is uit het is op. Ah,
0: dat is TV goed.
1: Dat is maar nul niet van me voor nog paar. Dat
0: is TV goed. Is hij nou nog hard te zeggen? Dat is hij meer nul paar zeggen. Zit het daar te zeggen?
1: Ah,
0: TV kort.
1: Studiar is mijn wat. Dus daar ko Jens Klaas te praten. Dus aan daar naartoe.
0: Ja.
1: Dan ook ik goed. En toen op het, ze missen daar toe.
0: Dat kan hem.